0: ahemfo akasa kɛseɛ Nebukadnezar wantia futuo ne ngula buda nse wantia futuo a ɔhene obeda ngula mu sɛ wo wantia futuo a MP meka mekyerɛ sɛ obeda ngula mu sɛ wantia futuo a president obeda ngula mu na kupon sila wo na ɔnyɛ kɛseɛ
1: bacha wo frɛne ɛnto anyame asase no mu pɛ
0: 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
1: woni te fem ene anopa nyankopon hira wo yasem nyina ne se tie afutuo na ompa afutuo ho odjuma suani tie afutuo na ewrade hira gana na won hira wa wo tie ni tanopa ye ene wanyem fria ene ye holiday eye founders day nyankopon hira ne founder ye ene founders peace neat despite group ne nyina ye founder nyankopon hira papa yada mas nyame adoma wo kwade be hia bye bye.